Frank Ocean, Self-Control. Van zijn one and only album Vingy Blond. Bij Channel Orange, ook grandios. Anyway, we gaan met een ander album, namelijk zu unserem album van de Woche.